ngokunantshotsho. Chontak tat, knandios, chontatun ich, chontatun, chontatun, a chontatun, al, yakil, honk chonklale, chontatun yakil, chontatun, a chontatun, al, yakil, honk chonklale, batsipona, chontatun yakil, kishal, chikint, kantria, helkontot oba, yakil, hon, an ibel, hon, tuan, zatona, teke, onzamas, kipumale, onzamas, chonklale, ton tuan, xipone, ichtean, zatona, teke, atzaroshan.